0: Sophia.
1: Mee Zomer, mee Pilatus, Adam, mee Toch, Nomi Talk, grap met One Republic. Die wie zat met David Guetta.